liever nog de muziek. Ik ga treden met oordop op, want hier binnen dat is allemaal mainstream van die kutmuziek. Daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Dus zorg dat je even een lekkere beat hebt. Veel beats per minuut. Je moet een beetje agressief worden. We

0: Of niet dan?
1: Ik ga trainen met oordop op, want hier binnen dat is allemaal mainstream. Vind ik kutmuziek, daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Veel beats per minuut. Veel beats per minuut. Je moet een beetje agressief worden.

luister eens, kerel. Zou je misschien wat minder luid op dat keyboard van je willen musiceren? Want mijn kristallen glazen, die staan te vibreren in de lounge.

Godverdomme, avonds goed boven. Burgerwinst! Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. We gaan met z'n allen! Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Burgerwinst! Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. We gaan met z'n allen! Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, Vooruit! Dan hebben we nog de muziek. Ik ga treden met oordop op, want hier binnen dat is allemaal mainstream van kutmuziek. Daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Dus zorg dat je even een lekkere beat hebt. Veel beats per minuut. Je moet een beetje agressief worden. We mogen best, maar we zijn niet meer in tune.

0: gek of niet dan?
1: Ik ga trainen met oordop op, want hier binnen dat is allemaal mainstream vind ik kutmuziek, daar kan je natuurlijk nooit op presteren.
0: Pom pom,
1: full beats per minuut.
0: Pom pom,
1: full beats per minuut.
0: Pom pom,
1: je moet een beetje agressief worden.

0: kan du nu, det du?
1: Gewoon lekker, jij vast ook heen, joh.
0: Wat is er voor zooi?
1: Nou, dat is helemaal lekker, hoor. Het is je gewoon dat het slecht voor je is. Maar ik ben er hartstikke blij mee. Je vergeet al je zorgen, echt waar. Eerste klas spul, hoor. Ik begrijp niet waarom ze...

0: gek of niet dan?
1: Ik ga trainen met oordop op, want hier binnen dat is allemaal mainstream van de kutmuziek. Daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Pomp, pomp. Full beats per minuut. Pomp, pomp. Full beats per minuut. Pomp, pomp. Je moet een beetje agressief worden.

0: chato, Dr. Doom.
1: Hello, Wicker. I'm from Cocaine.
0: What is that for story?
1: Nou, dat is helemaal lekker hoor. Het is hier geweldig dat het slecht voor je is. Maar ik ben er hartstikke blij mee. Je vergeet al je zorgen, echt waar. Eerste klas spullen, ik begrijp niet waarom ze...

Luister eens, kerel. Zou je misschien wat minder luid op dat keyboard van je willen musiceren? Want mijn kristallen glazen, die staan te vibreren in de lounge. Waar klagen we nou?